hard argent, dat zoent hij. Al is je noem je een sabo feda, we hebben wel zelf.